0: show. Mijn broer is ook naar Jesus, ons te gewonnen of jij en Dani en ons allemaal weer kan uitdagen als jij hier is. Of, ik hoop jij is niet op deur of iets niet, maar laat mij weten. Laat mij weten. Oké, cool.
1: Wauw, kijk gewoon hoe mooi is die man. Ik weet niet of jij al in Stellenbosch is of pad.

Zij voor mij, Katrina. Is je nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij. En niet laat komen rij. Zij voor mij, Katrina. Nog respect voor mij. Dat kan niet goed vinden. Om zo alleen te blijven. Zeg voor mij, Katrina. Is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij. En je laat komen rij. Zeg voor mij, Katrina. En nog respect voor mij. Dat kan niet goed vinden, om zo alleen te blijven. Ik denk terug aan jou daar, toen ik bij jou wel wees. Ik weet nou, Katrina, dat was een les voor vlees. Zeg voor mij, Katrina, is jij nog lief voor mij? Zeg voor mij, Katrina, wil jij nog bij mij wees? Zeg voor mij, Katrina, is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij, en je laat komen rij. Zeg voor mij, Katrina, jij nog respect voor mij? Kan niet goed vinden om zo alleen te blijven. Zeg voor mij, Katrina, is jij nog lief voor mij? Zeg voor mij, Katrina, is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrang.

nog lief voor mij. Zeg voor mij, Katrina, wil jij nog bij mij blijven? Wil jij nog bij mij blijven? Wil jij nog bij mij blijven?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Oysterpaar des Zwemmonds. Der zwart rivieren, zoals ruiters gekleed.

samen ons ontzussen, einde elke maand. Met moeg getapte handen,

zwerf ons allemaal dicht in cirkels. Raak niemand ooit bewust. Dis die vroegmiddagse maalmes. Laat maar achter rus. Met ijsterpaarden zwem ons. Deur zwart rivieren. Soos ruiters

eerste keer ontmoet het. En voel alsof ek jou weer van voor af leer ken. En kan het wees dat ek jou die eerste keer gesoen het op daardie strand met daar rowwe, rowwe see. En my gedagtes dwaal hier rond hier in my kop van Centurion daar in Johannesburg son.

Stijf het echt my kop net laat zak, want die jimmel weer, het is moeilijk daar buiten. Maar hier bij jou voel ek veilig, hier bij jou is ek gelukkig, hier bij jou

blom, ses flamen i twaalf vier som, en ek verlang maar op, net die duskant kadok. Garenboom is tans kuins geknakt,

Ek wonder waar sy nou en of ek steeds van haar hou. Was het toe Piet of Jock of die Engelsman Brandon wie sy smaak? Wie ook al hy is, hoop ek was beslis een romanticus. Ontvang sy een pik op elke wang elke ochend, of selfs een baby gaan jou mis.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Top 20 trefverbrade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: kranen drup, toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogvank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
3: Honger? Ons het jou gedaan. Kom kijken bij Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertandrummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagerecht, parslaaie, gelaaide kaas en spekskyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
4: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
5: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
4: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
5: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
6: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: In die derde posisie op ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir die week. Gospel Beats met Moenie Nou Al Rein Nie. Die samenvatting in die vijfde posisie. Wilde Hart met onrustig. In die vierde posisie Veldbrand met WhatsApp Blauw Strepe. In die derde posisie nou Gospel Beats met Moenie Nou Al Rein Nie. In die tweede posisie Lichtkasteel met Meer As Grond. Maar vir eers stemnote wat ek daar op die WhatsApp lijn gekry het van Tannie Meisie Duisel af.
1: Goeiemôre. Wil ek gelukwense oordra aan Tony Vermaak, my kleindogter. Sy het gister verjaar en my skoonsussie, sy is lank al verhuis na Jesus toe. Sy het ook gister verjaar, Hildegard Klaasen. 'N lieflike dag vir jou, hoor. Kom van Meisie Duisel af.
2: Nommer 2.
3: Luister FM.

is komen voor door die glazen rand. Je draait je rug op mij. Dus die whisky wordt blij. Die verschil tussen jou en mij. Is een hoofdstuk of

En dit was ons vier spel geweest. Ed Sheeran, Bad Habits, Jean Valjean, Whiskey and Ye, Eden, Anjo Vaz en David Guetta aan Sian met Titanium. Net hierna draai wij drie van ons korporatieve vernoote, dan skop ons die Luister FM top 10 af vir hierdie week. Met Leon Schuster met miljoenane verrassie. Ek hoop julle geniet al die program. Sal met my as julle enige boodskap het, 082-333-67 standaard. Data tariewe op die WhatsApp-lijst.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
3: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstappie. Lieve en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
3: 041-581-5363.
5: Nummer 10. Gooi julle hande in die lucht.
6: Verrassing! Jy's een doorn, jy's een dissel, jy's ons maat.
7: Hy's de rijpaar!

0: hierdie week se 10de posisie Leon Schuster met miljoene hande verras die vierplekke afgeskuif van ons ek se 6de posisie. Volgende op die speellys het Trevor dat 5 plekke afbeweeg het Appel met sy Trevor genade water.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
2: Nommer 9.

0: En in die week se vierde posisie prop wat vier plekke opbeweeg het met elke volgende op die speellys constant in hulle selfe posisie. Appel, Rian Banane, Rieke Snell en Bok van Blerk met Yippie Kajai.
1: Nummer 3.

0: Dinge gaan warm raak. Dis Hotlips op Luister FM. John Durke.
1: Hallo? Wie is daar? Dis John Durke. Hotlips. Hotlips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
2: Wil jy een bykie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die skatkis.

0: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
0: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Smoker echter een lekker familienale vriendin van Davis Melkvies. Zaterdag die 10e en zondag die 11e oktober bij die Gantus Benhoedel.
1: Daar is iets vir die hele gezin van kostnelletjies, sybelprodukte en boeresport, tot de kaas en yoghurtmaak kursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwijl muziekliefhebbers kan uitzien na optredens deur onder andere die Jackie Lou Band, Ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjes is online beskikbaar by Quicket en respecteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: Kranen drup, toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogvank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
3: Job, bro!

0: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
1: Die beste boeremusiek, so na jou smaak. Net hier op Luifskuif met die Kuif.

media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Sê lekker klanke daarso van Kosie Bekes, dis te ver om te loop, te naby om te ry. Kom ons gaan voort, ons het lekker boermusiek wat nog voor lê, so voor ons afskop daar sommer daai country musiek van ons. En volgende die beurt is ons vir Theo Erasmus, ek sal jou nooit vergeet nie.

0: As Manny Erasmus daar so met Soutpansberg se polka. Net hier op Luister FM is live skuif met die kuif saam met my Rian. Dit is so voor 6 vanaand. Tyd stap nou so anders so 4 minute net na 4. Dit beteken is nou tyd vir die country uur hier op live skuif met die kuif.
1: Country musiek van die hartsnare raak. Net hier op live skuif met die kuif. Elke Saterdag tussen 3 en 6. Net hier op Luister FM.

Dat is de klanken van Leanne Rimes met Commitment. Hoe mooi is dat, nee? Leanne Rimes het al verskyning weer gemaakt in die muziekbedrijf op The Masked Singer. So paar jaarkies terug, so 2-3 jaar terug, denk ek. Ze weer terug op die muziekwereld ingekom weer. Na een lang rustpauze. Ons is baie blij om Leanne Rimes weer terug te op die muziekfront. Is nou so 30 minuten net na 4 hier op Luister FM. Cordelia is volgende met Country Hearts. En as ons terugkom, gaan ons een bykie oor na die weer toe weer en kyk ons een bykie like aan minimum en maximum temperatuur vir die Ooskaap vanmorgen die 27ste September.

0: Is het 20 minuten voor 5 uur op luister FM Bellamy Brothers daar met Crossfire. Is hy laaste kans om nou te stem vir hy twee uitklopptreffers van ons? Wat sien kies jy, Janis Joplin of Chris Gustafsson vandag? Wat sien kies jy? Good enough for me and my Bobby again. From the Kentucky coal mine. As Janis Joplin jou weergawe is, stuur dit vir my deur Janis na die WhatsApp line toe 0823333667. Sê het laaste kans om nou te stem. Net nou 5, dan speel ek vir jou die wensnit. Dan kan jy van Chris Gustafsson. Just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when volgende op die speelhuis het ons vir Johnny Cash daar saam met Folsom Prison Blues. Geniet hem saam met my.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: prachtige liedje daar deur Carl Swindle, That's Old Number. Jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie, Luister FM, saam met my Rian Strydom, 89.6 en 90.6 FM en ook wereldwijd op www.luisterfm.co.za. Alan Jackson is volgende.
1: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM.

Is Rihanna Nell daarso met Dance. Ja, vriend, jou eerste treffers wat Rihanna uitgebring het, wat sy so groot mee gegaan het, nee, onthou jy. Net voordat ons een beetje luister na Steve Hofmeyr, daar Dancing in the Dark, so klassieke treffer ook daar, wat Steve een beetje aangepak het. Jy is ingeskakel hier op Live Skype met die Kuif, saam met my Rian Strijde, om tot en met so voor 6 vanavond. Net aan my, gaan Lorenka jou verder vat, daar uit die VSA uit. Ek wonder hoe gaan het daar, want ek wil bykie vir Lorenko boodskap stuur, ek wil hoor, reent ook so lekker daar. Kom, ons gaan voor Delta Dawn volgende met Tanya Takker.

0: la la la. Hey la la la. Hey la la la.
1: Bok van Blaardassen met Leente Blomme. 10 minuten niet, nou 5 nou hier op Luister FM. Mijn naam is Rian Strydom, ons kyk nog so rukkie saam en dan gee ek oor aan Lorenko uit die VSA. Uit so bly ingeskakel, net vir hom, net na my, is hy op die beurt hierso. Kom, ons gaan voort, ons gaan bietjie luister na Eiffel 65 met Blue.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Nalin med Hau Bena Hau. Hau Bena Hau. Kom, ons gaan voort. Jack de Priester is volgende op die speelhuis met Groen Mamba. Ons het vir Jean Belcher nog met Trein hier so. Ons het Juanita Du Plessis, Leon Schuster, Liani May en nog vele, vele meer.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
2: Ek sit in

Goeienavond en welkom net hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam met my, Lourenco, aka Lommels, en ek gaan jou vanavond geselskap hou vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te ruk en te rol, te jive en te jol?

Maak gereed, want het is jou trotse Afrikaanse radiostasie, Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jy gaat ons!

0: los en moro waris van die soos kom aan hani in het broer die beste.
1: Kach op die mannen, man kan nou niet praten van een gooi aan een hok. Is zo just een negatief van jou gebrand. Al kan jullie je braden, wat je gedrink? Wacht, ik ga het zang, ik get.

zijn. Gevrij naar elke fort is kort. Gezegel in een pak is zijn favorite sport. Zij zoeken een beetje vroem, vroem, pittel, trap. Zoeken een beetje zoen, zoen, loop zich glad. Doen het

0: En dit was Kenny Loggins met Footloose, de Vies de Gillum en met Daidi Enrique Snell met Kalahari Ferrari Die. En dat brengt ons nou na soos 17 minuten net voor 7. Is natuurlijk, jy is ingeskakel op Luister FM 90.6 en ook 89.6, jou lekker luisterstasie. Ons kyk een paar boodskappe wat deurgekom het, ons die so vir Anton wat vraag vir Early Bee se potte, en ons gaan kyk wat ons daar vir jou kan doen, Anton. Gaan my best probeer, ek weet ook, het een Early Bee Justin Vega liekie vroeger gespeel, so ek neem aan ek kan Early Bee en Jack Parrow speel. Ek gaan net kyk. Een boodskap is wat sê, goeie naand Renkie, wow, welkom, alle voorspoed met jou studies, weet net, jy gaan een groot sukses wees, Anna Oorwen. So nogals, I'm sorry Suzanne, of the air that I breathe from the hollies, geniet asseblief, Renkie en dankie. Nou, matchups natuurlijk, kan ek kyk vir jou daar wat ek kan doen, en bye bye, dankie vir die mooie woorde ook dan daar. Een boodskap is wat sê, naand Lolos, Andre hier, ons nogals hartseer om te hoor, jy gaan weg. Ons gaan jou baie mis, ek weet sommer jy gaan jou studies eis. Kan jy vir ons paase hondemaase braak speel, asblief, dankie Lolos. Na Andre, ek gaan definitief kyk wat ek daar vir jou kan doen. Ek is seker daarvan, ek kan een plan maak as hy beskikbaar is ook dan daar. Nog enekie wat deurgekom het wat sê, naand Lolos, dankie vir al die lange jare wat jy ons so vermaak het. Voorspoed met jou studies en nogmaals baie dankie. Het jou altyd geniet, mooi loop van oudste luisteraar. Ah, dankie Joyce. Wat dier het verskrikkelijk baie. Ons kyk hier, so is een boodskap wat vir, Religion, Baby Rexy, en Faithless. So, ek gaan kyk wat ek daarvoor kan doen, nou is een paar ander versoeke, Johannes, ek gaan kyk wat beskikbaar is, van wat jy dier gestuur het, dan kan ek het dan daarvoor jou speel. En, kom ons kyk, gegooi so. Nog enekie, voordat ek verder gaan, net met een foto van lekker kos natuurlijk, het lyk soos wafels. Hulle sê, hi Lolos, ek kan nie onthou wie dit sing nie, maar ek dink een gepaste liedjie sal wees. Don't forget me when I'm gone, gaan jou mis, Riempies. Ah, bye bye, dankie, wat deur het verskriklik baie. Natuurlijk, gaan ek kyk as ek dit kan opspoor op die speel is, gaan ek het speel. Want hou, daar is nog plek vir jou versoeken, stuur het deur 082-333-667, onthou standaard datatriewe geld. Kom ons gaan verder met die muziek, jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie.
1: Say it the heist and be a state.

En nou, bel ons by 082-371-4441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

dromen, alles jong vergeet ze dromen. Op die lange eenzaam toekomstpad denk ik steeds aan jou. En ik wonder of je daar ook zo lief zoals mijn is. Vicky, jij is die liefde in mijn hart. Vicky, jij is die liefde in mijn hart.

Tebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: dorp toe, mee maat, jij moet een bikkie samen met mij, kom ploeg dorp toe.
1: Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.